0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Ja,

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart. Dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize-proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.

je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnot is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnot studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart. Dat heeft CEO Vincent Manaert gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest gaat nu toch samenzitten met Limburg.net om de afvalophaling te herbekijken. Sinds dit jaar gebeurt dat om de 2 weken in plaats van om de week. De voorbije maanden heeft dat voor veel hinder gezorgd in de stad, zeker wat het keukenafval betreft. Volgens de oppositie is het zo erg dat inwoners hun afval invriezen om ongedierte en stank te vermijden. De stad Diest zegt wel dat de nieuwe ophalingsregels nog geen jaar in werking zijn en dat het wel erg snel is om nu al conclusies te trekken. De oppositie wil dan weer dat de stad Diest ook met andere steden naar Limburg.net trekt om zoveel mogelijk klachten te verzamelen. De invulling van kolenwasserij 4 op B-Mine in Beringen krijgt steeds meer vorm. In het beschermde mijngebouw komen onder meer een fitnesscentrum, kantoren en 5 high-end lofts. De eerste nieuwe ruimtes moeten in 2027 opengaan. De restauratie van het historisch gebouw start in 2019. Op eerste en tweede verdieping komt een fitnesszaak. Die fitness krijgt een oppervlakte van 4500 vierkante meter. Op de derde en vierde verdieping kantoren. Volgens B-Mine is 75% van de kantoorruimte op de derde verdieping al verkocht en ongeveer de helft op de vierde verdieping. Dan is er nog een 5e verdieping, daar worden dus een aantal lofts ingericht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Veel hinder door de nationale vakbondsactie vandaag. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet. Ook op de luchthaven van Zaventem is er hinder, zegt Isancho Alekli.
5: Op dit moment wordt er impact verwacht bij 1 van onze 2 afhandelaars. En van die vluchten zal er ongeveer de helft helaas niet kunnen doorgaan. Dus dat betekent van de 500 vluchten die we normaal gezien verwachten, dat ongeveer 140 vluchten mogelijk geïmpacteerd worden.
4: Ook sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.
6: En wat nu?

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is in het hele land hinder door een vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Die er al zijn en die nog komen, zegt de socialistische vakbond Bert Engelaar.
4: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken, maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig, vandaar dat we nu onze stem laten horen.
3: Sommige scholen blijven dicht vandaag. In Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. En bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet. Astrid Hulhoven.
5: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
3: De treinen rijden wel normaal. Straks is er ook een betoging in Brussel en protest aan de hoofdkwartieren van de regeringspartijen. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergje verklaart.
6: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
3: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Antwerpen zijn nog steeds 2 mensen in levensgevaar na een schietpartij gisteravond. Die gebeurde na een gevecht in een Airbnb, dat meldt de politie. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. 3 verdachten werden opgepakt. De politie nam ook een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten vandaag en morgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

Dat ik dat allemaal nog mag meemaken op mijn oude dag, hè. Zo van die mooie vrouwen, 's morgens in mijn show, hè. Rosanna van Toto. Maar, Rosanna, goedemorgen. Mag ik u toch iets vragen? Kom uit de bedstee met Demerstad.

En ik ben zelf ook aan het meeluiden. In de hoop, Rosanna, dat u daar niet blijft liggen. Want dat zijn geen manieren in deze moeilijke tijden, waarin wij 10 miljard moeten bij elkaar krijgen. Het is de BZN op Radio Demerstad en Sevilla.

0: of tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang.

0: zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
1: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
2: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Dat heeft hem van zijn vader, de Rhythm Divine, Enrique Iglesias. En dit hebben wij uit de 60s, de Beatles, de Magical Mystery Tour.

0: Zo gaat dat hier, hè. Het blijft magisch, hè. Met John, Paul, George en Ringo op Radio Demerstad. We deden de Magical Mystery Tour. De mensen die daarmee opgetreden hebben met de Beatles, die weten dat geen gemakkelijke jongens waren, hè. Want jij hebt slechte ervaringen, madam, met John Lennon, hè.
1: Ho, ho, John Lennon, ja. Die had ook niet gehaald. Ja,
0: ik weet het, veel.
1: Die heeft een keer geprobeerd van mij een tong te draaien, hè.
0: Oh,
1: maar dat ging niet.
0: Wanneer?
1: Ik was iets aan het deden. En ik had

Geef toe, dit is toch een fatsoenlijk radioprogramma. Hè? Met aandacht voor al uw problemen. Hè? En de wereldproblemen ook. Hè? Waar is de liefde naartoe? Hè? Waarom polariseren wij zo? Hè? Where did our love go? The Supremes. Is de liefde blijven steken in de 60s en de 70s? Ik vraag het maar. Het zou kunnen. Hè? The Fine Young Cannibals op Radio Demerstad. Goedemorgen, Johnny. Come home.

Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.

A glass of champagne, daar doen we het voor. En voor een fles doen we zelfs nog meer. Met Sailor op Radio Demerstad. Zo'n groepje dat het best gedijt bij radio's als die van ons. Radio's die gevestigd zijn aan het water. In dit geval de Demer uiteraard, de zeelui. Hè? En de Communards, die mogen ook meedoen. Met een vergeten plaatje van de boys. Tomorrow.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel V&D.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
6: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

Vrijdagochtend op Radio Demerstad. Vrijdag is de dag waarop de plannen voor het weekend bijna worden geconcretiseerd. Je hebt toch plannen, hè? Je gaat toch iets doen, hè? Je gaat je tijd toch een beetje zinvol invullen, hè? Sportief eventueel, ja? Ga er naar iets kijken of ga er zelf sportief bezig zijn. Dat is nog het beste, hè? En ja, ook in een drinken, een frisse drinken, dat is goed. Zeer, zeer, zeer goed. Radio Demerstad Ontbijtradio, het is het festival der Vloemingen. Waar de Vloemingen met alle liedjes meezingen, ook met dat van Leopold III. Die gingen het ooit zoeken bij Orchestral Maneuvers in the Dark. Dat klopt toch, hè? En de volle maan, dat was toch van OMD, hè? Als ik mij niet vergis, ja, maar je moet het zeggen.

Niet de gemakkelijkste momenten voor een coureur, want ik denk meteen in coureurstermen als wielertoerist. Hoe sterk is de eenzame fietser Against the Wind? Bob Seger en de Silver Bullet Band. Dit is het festival, ook na 8 uur. Het wereldnieuws komt eraan, dat wordt kort en bondig voor u verzameld binnen een paar minuten. Dit is nog John Parr. Vanop mijn disco-parren en de Saint Elmo's Fire op Radio Demmerstad.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer. Het komt door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Op de luchthaven van Zaventem zijn 140 vluchten geschrapt. Bij de lijn rijden 4 op de 10 bussen en trams niet, zegt Astrid Hulhoven.
4: Ook chauffeurs van de lijn gaan mee betogen vandaag. Als je kijkt over de provincies, dan zie je dat ruim de helft overal rijdt. In Limburg rijdt ongeveer 60%, in Oost-Vlaanderen 70%. Maar bijvoorbeeld de kusttram, daar zijn er ook maar 60%.
3: Bij de NMBS rijden de treinen wel. De vakbonden gaan om 10 uur ook opnieuw betogen in Brussel. Voor de 7e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
5: We waarschuwen dat ze moeten stoppen met het geld te zoeken in de portemonnee van onze mensen. Ze doen alsof dat die mensen echt een bankautomaat zijn waar ze zomaar het geld kunnen uittrekken. Maar het geld zit ook ergens anders. Ze zijn nu de budgettaire gesprekken bezig. Vandaar dat we nu onze stem laten horen.
3: De actie is ook voelbaar in het onderwijs. Sommige scholen blijven dicht. Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Premier Bart De Wever zoekt 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast, zegt politiek journaliste Isolde van den Einde.
6: Op dit moment zou je kunnen zeggen dat er een soort verlamming heerst. Er is nog geen clash, er is nog geen crash. Maar je voelt wel dat de premier eigenlijk de partijen oproept om hun verantwoordelijkheid te nemen. Heel specifiek heeft hij eigenlijk in het Frans Georges-Louis Boucher aangesproken van je moet over je taboe stappen, anders komen we zwaar in de problemen.
3: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het aantal Vlaamse leerlingen is opnieuw gedaald, voor het 2e jaar op rij. In totaal zijn het er nu net geen 1,2 miljoen. Enkele duizenden minder dan vorig jaar. Topman van het katholiek onderwijs Bruno van Opbergen verklaart.
7: Als je kijkt naar de geboortecijfers van de voorbije 10 jaar, dan stellen we vast dat we in Vlaanderen iets meer dan 8% minder kinderen hebben die geboren worden in vergelijking met 10 jaar geleden. En dat als je wat vooruit kijkt, dat we vaststellen dat zeker in het secundair onderwijs de komende 10 jaar we ook veel minder leerlingen gaan hebben.
3: Vooral in de Westhoek en in Limburg werden er minder baby's geboren. Als er te weinig leerlingen zijn, dreigen scholen te sluiten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona. Die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichtregen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag wisselvallig bij zo'n 14 graden.

0: Een exotische vrucht van over het water.
1: Uw persoonlijke radioheld is er nog tot een uur of negen. Is dat allemaal oké voor u, Errol Dunkley? Me dunkt van wel, hè, want hij gaat zingen van Oké Fred. En dat betekent dat het in orde is

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
4: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker

0: wat was hij eenzaam. We zullen eens een vrouw voor hem moeten zoeken. De Walkers op Radio Demerstad. Ik heb er eentje mee van Jimmy Frey. Een rekenkundige oefening, want hij zingt 40 jaar niet te geloven. Jimmy Frey is op dit moment 87 jaar, dus de vraag is, hoe lang is het geleden dat Jimmy Frey dit liedje zong? Als je erdoor bent, als je het weet, 10 op 10, hè?
1: Ik

40 jaar van Jimmy Frey. Radio Demer staat ook de fijne liedjes in je eigen taal. En dan ene die al een paar jaar in de hemel loopt te fluiten, namelijk Roger Whittaker. If I were a rich man, dadel, didel, dadel, didel, da. Ja, voilà, dat bedoel ik, ja. If I were

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: De Gouden Bruinen, de Golden Brown, de Gouden Carolus van de Stranglers op Radio Demerstad. Ja, maar ik zat mij te bedenken, ongeveer een week geleden op café, dat ik altijd ga voor blonde bieren en voor trippels, maar blonde trippels. Dat heeft toch niks te maken met mijn genen, hoop ik, hè? Ik ben toch geen racist, hè, zeg?
1: Rudy van Vlamingen!
2: Ja. Dat is een knappe gast, dat is een man van zijn volk, die is sportief, die is vlotter taal, die lacht ook voortdurend.
1: Je kaalt maar, met je weet niet wat je kaalt, jong.
0: Je zal het maar voor hebben, hè, met je moreel kompas.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè.
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven €5.000.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Disco-muziek, daar moet op gehuppeld-puppeld worden. De Jacksons waren het een shake your body down to the ground. Schud met uw lichaam naar beneden toe. Hè. Heeft er ooit al eens iemand geprobeerd van naar boven toe te schudden? Ja, je mag nu proberen, maar hou er rekening mee. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Hè. Ja, het is op eigen risico, hè. Ik zeg het wel, maar je bent niet verplicht van het te doen. De 60s in met Radio Demerstad en de Spencer Davis Group. En een piepjonge Steve Winwood die het zong. Gimme some lovin'.

0: Sherry en Vang mee. En speciaal voor alle eenzame meisjes tussen 18 en 25 jaar heb ik hier op Radio Demerstad een opvangcentrum opgericht. En ik beloof u dat ik niet veel ga articuleren.
1: De nummer 1 in Classic Hits.
2: Van Vlaanderen, niet resolveren.

Ah ja, want dat was zijn handelsmerk en dat komt er weer uit maandagochtend vanaf 7 uur in de festivalshow van Radio Demerstad. Ik wens u een uitstekend weekend.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel betogen de vakbonden vandaag tegen de besparingen van de regering De Wever. De christelijke vakbond staat met honderden actievoerders aan de partijhoofdkwartieren. Ze gaan eerst bij N-VA en MR langs, daarna bij CD&V, Vooruit en Les Engagés en roepen op tot overleg. De socialistische vakbond doet het anders. Die trekt over een uur in een demonstratie van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. Intussen houdt premier Bart De Wever opnieuw overleg over de begroting. In totaal zoekt hij 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Politiek journalist Karel Latré.
4: Premier Wever ziet nog ministers afzonderlijk en roept daarna zijn kernkabinet bijeen over de begroting om dan te kijken of zijn nieuwe voorstel voor alle partijen voldoende is om het weekend in te gaan, om dan zaterdag en zondag stevig te onderhandelen.
3: Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rond deze tijd begint de tweede dag op het assiseproces over de dood van de kleine Dien. De twee verdachten worden verhoord, dus zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes.
5: Dat is een ondervraging die enkele uren zal duren, waarbij de voorzitter polst naar hun jeugd, hoe ze elkaar hebben leren kennen, om dan te gaan natuurlijk naar die fatale week die uiteindelijk het leven heeft gekost aan Dien. En nu Dave de Kok schuldig pleit aan doodslag, wil iedereen weten of hij ook bereid is om dan te vertellen wat hij precies gedaan heeft met Dien.
3: Dat is nog steeds niet duidelijk. Romy, de tweede verdachte, gaat nog steeds voor de vrijspraak. In New York wil burgemeester Mamdani immigratiepolitie ICE weg uit zijn stad. Dat heeft hij gezegd op X. Aanleiding is een schietpartij door een ICE-agent op een man. Die raakte daarbij gewond. De man zat met zijn zoontje van 5 in de auto toen de agenten hem tegenhielden. Waarom is niet duidelijk. ICE ligt al langer onder vuur in de VS. Verschillende mensen werden al doodgeschoten tijdens een controle door agenten. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen tot 12 jaar voor de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona, die overleed 5 jaar geleden aan een hartaanval. Hij was toen 60. 7 van zijn medische medewerkers staan terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren. Een uitspraak wordt later verwacht. De dag start bewolkt met lichte regen of motregen. Vanmiddag droger, maar daarna gaat het opnieuw regenen bij maxima tot 19 graden. Morgen start droog, later kan het regenen bij zo'n 15 graden.

0: I love music. Ja, zeer zeker, want het is Meezing Vrijdag op Radio Demerstad. We zongen al mee met de liedjes in de ochtendspits. En nu doen we dat op de werkvloer tot 11 uur. En we vertellen daar ook nog bij een aantal verhalen. Net zoals het verhaal op de werkvloer van het psychiatrisch ziekenhuis in Diest. Een hele goede morgen.
1: De werkvloer.
0: Volgende zondag dan kan je een blik gooien achter de schermen van zo'n psychiatrisch ziekenhuis van Sint-Annendaal in Diest. Ze houden er volgende zondag open deurdag. Er is een vrije rondgang tussen 10 en 5 en altijd de kans om een babbeltje te slaan met het personeel en met de bewoners. En dat zijn bijzondere verhalen op de werkvloer. Van 10 tot 5 dus, volgende zondag. Johnny.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
5: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: Het zijn de verhalen over ondernemers en over handelszaken in Limburg en Vlaams-Brabant. Elke dag tussen 9 en 11, een beetje gekruid met classics uit de popgeschiedenis uit die mooie zomer van 1982, The Boys Town Gang en net daarvoor nog Rob de Nijs.
1: Classics at work, Smees.
0: Na 5 jaren nemen Ivo en Hilde afscheid van het oud gasthuis in Leuven. Straks om 9:30 die nieuwe verhalen. De wegen en de rioleringswerken in Molensteden bij Diest, ja, die komen in de laatste fase. Vanaf morgen gaat het kruispunt van de Dorpstraat en de Broekstraat voor ongeveer 4 weken dicht. En in Sint-Gilles bij Brussel, een heel bijzonder verhaal op de werkvloer. Daar wordt een tijdperk afgesloten. Een van de laatste manuele wasserettes in Brussel moet vroeger dan verwacht de deuren sluiten. Een hele goede morgen. Hier hoor je nog eens wat. Jenny.

0: Don't Look Any Further. Het was een hitje in Vlaanderen in 1987 voor Dennis Edwards. Ja, Amazing Vrijdag op Radio Demerstad. Neem nog snel een slokje water, de keel spoelen voor Kama Chameleon van de Culte Club, I Can Help Myself Sugar Punch en Westerwind van Dana Winner.
1: De werkvloer.
0: Na 5 jaar nemen Ivo en Hilde afscheid van het oud gasthuis in Leuven. De zaak staat nu over te nemen. Hilde en Ivo die gaan zich verder bezighouden op hun eigen domein in Frankrijk. Ze houden van koken en dat gaan ze doen voor de gasten die daar gaan komen overnachten. Ivo en Hilde die willen hun passie voor koken en die gastvrijheid verder zetten in La Douce France. Terwijl ze Leuven achterlaten. Het oud gasthuis in Leuven zoekt dus een overnemer.
1: De werkvloer.
0: Groep Bruno uit de provincie Limburg neemt bouwbedrijf Splendid Woningbouw uit Beringen over. De overname versterkt de groep in zijn vastgoedactiviteiten en in zijn projectontwikkeling. Splendid is ruim 40 jaar een belangrijke speler in de bouwsector voor de ontwikkeling van voornamelijk woningen. Zowel in Limburg, Vlaams-Brabant als in de provincie Antwerpen. De twee familiebedrijven blijven wel groeien en nu komt er nog meer expertise in huis. En wordt de schaal ook vergroot, zowel voor de woningbouw als in het vastgoed.
1: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is hem.

Zo gaat dat hier bij Radio Demerstad. Meezingen met de liedjes die we kennen op vrijdag voormiddag. Kamme, kamme, chameleon. Bart Herman die viert deze dagen 50 jaar muziek. En dat doet hij met een heel bijzonder concert op 17 oktober... in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, daar vlakbij het Centraal Station. Morgen dan stelt hij zijn nieuwe album voor in de Markthalle in Herk de Stad. Vintage en Old School. Het is een album dat hij zelfs is gaan opnemen in een vintage old school muziekstudio in Eindhoven. Zelfs daar heeft hij een liedje over geschreven, want dat is de titelsong geworden van zijn album. Morgenavond dus in de Markthalle in Herk de Stad, Bart Herman op het podium. Kaartjes die zijn mogelijk nog beschikbaar aan de ingang of online. En aanstaande zondag dan kan je vanuit de school De Prins aan de Boudewijnvest in Diest vertrekken voor een oranje wandeling. De eerste wandelaars die kunnen al vertrekken om 7 uur, maar je kan nog altijd meestappen tot 3 uur in de namiddag. Alle activiteiten voor het komende weekend staan online op www.radiodemerstad.be. Dit is

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116, of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Het volgende feestseizoen komt er

0: Al feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemwoel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Ricky Gordon en Such a Night. Ja, het zwingt hier op weg naar het nieuws van 10 uur. Dat krijg je zo meteen van Chris van Opstal. De wegen- en rioleringswerken in Molenstede bij Diest die komen ondertussen in de laatste fase. De riolering is op verschillende plaatsen al vernieuwd. Maar de komende weken blijft er toch nog wel wat verkeershinder. Vanaf morgen bijvoorbeeld, dan gaat het kruispunt van de Dorpstraat en de Broekstraat voor ongeveer 4 weken volledig dicht. Morgen begint de aanleg van de okerkleurige betonverharding op dat kruispunt met de Broekstraat. En het nieuwe beton, dat moet vervolgens 4 weken uitharden. Gedurende die periode is het kruispunt dus afgesloten voor alle verkeer. Het nieuws van bij ons, over enkele minuten, op Radio Demerstad.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het kasteel van Otterode in Glabbeek krijgt een nieuwe bestemming. Na de gemeente Glabbeek heeft nu ook de provincie Vlaams-Brabant in beroep de bouwvergunning goedgekeurd voor de verbouwing van het kasteel tot 10 appartementen. Ook het aanpalende koetshuis wordt verbouwd tot 2 woningen. De Vlaamse Waterweg wil in 2027 starten met de herstelling en aansluiting van meanders 2, 3 en 4 tussen Diest en Zichem. Op dit gedeelte van het Demer was tot nu toe enkel de meander aan de Vinkenberg hersteld. Meander 3 zal eerst worden aangepakt. De historische bocht in de Demer kronkelt in feite naast de huidige visvijvers van Lemmes op een linkeroever, net voor het dorpscentrum van Zichem. Het openbaar onderzoek voor die werken loopt. De herstelling zal in principe begin 2027 starten. Naast de herstelling van de meanders wordt er ook een dekverlaging doorgevoerd. En die zorgt ervoor dat een gedeelte van het Broek Demerwater kan bergen bij hoge waterstanden. Dat is cruciaal voor het herstel van de kostbare natte natuur in de Demerbroeken, maar het moet ook de waterveiligheid van de dorpskern van Zichem opnieuw verbeteren en garanderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen in ons land. Verschillende jongeren kwamen samen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straat te blokkeren, zag journaliste Sien de Bruyne.
5: Meer dan 100 leerlingen stonden hier voor de school te protesteren. Met bordjes, maar ook met bommetjes. Vuurwerk hebben ze ook afgestoken. En intussen is net de politie gearriveerd. En die heeft eigenlijk met de fiets de leerlingen richting de schoolpoort gedreven. Ik denk dat ze vooral willen vermijden dat het tot geweld komt.
4: Over een half uur vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Zij protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. De helft van de twintigers die een huis koopt, krijgt geld van zijn ouders. Dat is dubbel zoveel als bij oudere kopers. Dat blijkt uit een bevraging van het Nieuwsblad. Gemiddeld gaat het om een kleine 55.000 euro. En dat geeft jongeren veel voordeel, zegt John Romain van Imotheker Finotheker.
6: Enerzijds kan het zijn dat je een energiezuiniger woning kan kopen. Langs de andere kant kan je misschien een voordeliger tarief krijgen. En een derde punt is, ja, als je een hogere waarde ontleent, kan je eigenlijk meer interesse betalen.
4: Het wordt voor jongeren ook al maar moeilijker om iets te kopen zonder steun. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Dat meldt de civiele bescherming daar. Het gebeurde bij een drone-aanval die een voertuig en een tentenkamp raakte. En er waren ook bombardementen op een appartementsgebouw. Volgens het Israëlische leger ging het om terroristische doelwitten. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig. Maxima tot 14 graden.

Dit is jouw nieuwe vrijdag bij Radio Demerstad met onder meer muziek van de Ramones. Een hele goede morgen. Je hoorde het net al vertellen. De wegenwerken in Molenstede bij Diest zitten in de laatste fase, maar zullen de komende 4 weken toch nog wel wat verkeershinder veroorzaken. En vanaf morgenavond 8 uur wordt de E40 in Bertum afgesloten, ook voor alle verkeer. Je kan de omleiding volgen, maar hou wel rekening dat het hele weekend daar druk zal zijn op die omleidingswegen, want het agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer, die gaan de brug op de juiste plaats leggen zaterdagavond.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Verven met VND, dat is een goed idee. Op maat.
2: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, gaan we V&D in Halen.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Heeft al 40 jaar persoonlijke hulp en die heeft zich altijd verzet tegen elektronisch betalen. Carolien is een toegewijde die mensen altijd een thuisgevoel heeft gegeven. Eigenlijk een sociaal aanspreekpunt was daar in Sint-Gilis. Een tijd geleden heeft ze een ongelukkig geval gemaakt en daarom moet de wasserette nu eerder sluiten dan verwacht. Haar verhaal is de getuige van de veranderingen in de maatschappij en haar inzet, dat is het beeld van analoog en mensgericht uw vak uitoefenen. We wensen Carolien het allerbeste en zeker met de herstelling van die val.

0: De Classics at Work op vrijdag voormiddag, op weg naar het weekend. Dit is Radio Temerstad, een terugblik naar de 60s met The Crystals. We gaan het nog eens hebben over die brug daar aan de E40 in Berchem, want morgenavond gaat het gebeuren. Hè? De 4000 ton zware boogbrug die wordt van het constructieterrein naar haar definitieve plaats over de snelweg gebracht. Pas op, dat is maar 200 meter afstand, hè? Maar dat gaat tijd vragen. Dat gaat niet zo in een vingerknip gebeuren. Pas 24 uur later zal die brug op zijn plaats staan, maar nog niet op zijn plaats liggen. Je kan de verhuis live meemaken op de zones die daarvoor ingericht zijn. Daar kunnen de bezoekers die hele verhuis live meemaken. Eigenlijk net zoals dat was bij de afbraak van de oude brug. Vanaf morgenochtend tot zondag in de late namiddag is die brug in beweging. De E40 zal in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten worden voor alle verkeer en in beide richtingen. Er is een omleiding voorzien, jazeker, via de Gewestwegen, maar ook daar zal het hele weekend zeer druk zijn. Hou daar dus zeker rekening mee. Alles kan je volgen op de website of op de Facebookpagina van het Agentschap Wegen en Verkeer.
1: De werkvloer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Down in the Silver Mine uit de 80s. We kijken nog even op onze agendapagina. Het komende weekend heel veel activiteiten in onze buurt. Morgenavond dan trekken we de Nacht van de Duisternis in. Morgenavond om 7 uur kan je vertrekken aan het voetbalterrein van Geet Bets voor een wandeling met een zaklamp. Over de wandelpaden maken ze een wandeltocht van 4 tot 8 kilometer. En zondag in de voormiddag dan vindt op de campus Kamsa in Aarschot een boekenmarkt plaats. Daar is de toegang volledig gratis. De andere activiteiten die staan dus op de agendapagina www.radiotemerstad.be. Zometeen Barbara Streisand, Cyndi Lauper en dit is nog een hitje uit de 90s. Standing Outside in the Rain.

0: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
4: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 Indies.

0: Het blijft zomers klinken en aangenaam op de werkvloer en straks ook in de avondspits en zo op weg naar het komende weekend. Radio Demerstad.
1: Classics at work.
0: En we hebben deze voormiddag horen vertellen dat Ivo en Hilde afscheid nemen van het oud gasthuis in Leuven. Het pand staat over te nemen. De wegen- en rioleringswerken in Molenstede bij Diest komen in de laatste fase. En vanaf morgen gaat het kruispunt daar van de Dorpstraat en de Broekstraat voor ongeveer 4 weken volledig dicht. Hou rekening met omleiding. En morgenavond gaat ook de E40 in Berchem dicht voor alle verkeer. De brug zal daar op zijn plaats gezet worden. En door een ongelukkige geval van de wasvrouw Carolien moet Lavoir Bergmans in het Gillis bij Brussel vroeger sluiten dan verwacht. En zo, ja, zo verdwijnt een van de laatste manuele wasseressen uit het straatbeeld van Brussel. En mannetjes, verzorg jullie goed, wees lief voor elkaar en dan wens ik een heel fijn weekend.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De extreem warme zomer zorgde voor een record aantal bezoekers in provinciedomein Halve Maan Diest. Liefst 111.000 mensen kwamen er zwemmen, een kwart meer dan in 2025. De Halve Maan is dan ook een van de weinige plaatsen in de regio waar je in open lucht kan zwemmen, want in provinciedomein Kesselo was het zwembad dicht. Toch kon de provincie ook daar en in het domein het Vinnen in Zoutleeuw rekenen op veel bezoekers. Maar laat ons duidelijk zijn, de Halve Maan in Diest was wel de topper. Wie wandelt of fietst in het buitengebied van de stad Halen kent ze ongetwijfeld de Holle Wegen. Om die waardevolle landschapselementen en hun biodiversiteit voor de toekomst te bewaren, starten de stad Halen en het regionaal landschap Lage Kempen met grootschalig gefaseerd beheer van de houtkanten. Om de natuurwaarde en de veiligheid te herstellen, grijpt de stad Halen en het regionaal landschap in met traditioneel hakhoutbeheer. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat bomen en struiken stapsgewijs dicht bij de grond worden afgezet. Je vindt meer informatie op de website van de stad Halen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het protest in Brussel wordt al maar grimmiger. De socialistische en christelijke vakbonden protesteren vandaag tegen de besparingen van de regering. Honderden in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen mengen zich tussen de betogers. En dat loopt uit de hand, voelt journaliste Sien de Bruyne letterlijk ter plaatse.
5: De sfeer is hier echt wel gespannen op dit moment. Het is echt een kat-en-muisspel met die politie. Hè. Ze provoceren, ze lopen er naartoe. En nu heeft de politie echt geantwoord met traangas. Mijn ogen en mijn neus, ik voel het heel hard. En iedereen is er nu weer weggerend. En het is de hele tijd die zenuwachtige sfeer van die jongeren richting de politie. De politie die antwoordt.
4: Het zijn vooral scholieren die op straat komen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dieseltanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent per liter bij aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op één na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijssommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Er komt een expertengroep om oncologen te helpen bij moeilijke keuzes over kankers. Het gaat dan om patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in het kankerplan van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Dat moet onder meer helpen te bepalen welke patiënten echt baat hebben bij dure en persoonlijke therapieën. Want niet elk ziekenhuis heeft daar voldoende expertise over. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.

Dirty Days are here again. Hip hip hooray, uiteraard. Want het weekend komt er zo dadelijk aan. Forecast, die zong over op Happy Days. Goedemorgen allemaal, tussen 11 en 12. Voor het laatst deze week is dit het programma Aperitief. Met heel veel leuke muziekjes. In dit uur onder meer de Sweet. De Dolly Dots komen eraan. En Buddy Holly.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Elentriksters met verstand van zaken.
5: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
6: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

The Suite. En Ballroom Blitz bij Radio Demerstad uiteraard. Het is tijd om een bekende groep zanger of zangeres te belichten. Dat doen we telkens malen op verder. Vandaag hebben wij gekozen om Dionne Warwick te belichten. Ze werd geboren in 1940 in New Jersey als Mary Dionne Warwick. Ze is een Amerikaanse zangeres en vooral bekend door het werk met songwriters en producers Burt Bacharach en Hal David. Ze tekende in 1979 onder meer bij Arista Records, waar ze het nummer I Never Love This Way Again opnam, geschreven door onder meer Barry Manilow. In 1984 nam Dionne Warwick met Stevie Wonder enkele liedjes op voor het soundtrack-album The Woman in Red. En in 1985 verzamelde ze Bacharach, Elton John, Stevie Wonder en Gladys Knight om de single That What Friends Are For uit te brengen. De opbrengsten van die single zijn integraal gegaan naar AIDS-onderzoek. Ook dat nummer werd een wereldwijde hit. Net als het nummer dat wij vandaag nog eens draaien. Dionne Warwick, ook al uit het midden van de jaren 80 met deze All the Love in the World.

Dolly Dots waren dat en Do Why Diddy. En dit is het nummer van de Amerikaanse band Player uit 1977. Het heet Baby Comeback en we draaien het vandaag in dit programma Aperitief.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Cecile, die hadden we met Crazy. Daarvoor onder meer nog rondom met Bea van der Maat, Alai en Ajit. En een van de acteurs uit The Bold and the Beautiful, namelijk de man die Rich vertolkt. Hij deed mee op Baby Comeback, want hij was ook lid van het groepje Player, die we als eerste hadden in de rij van drie tracks hier bij Radio Demerstad. Straks komen de Bengals er nog aan met Manic Monday. Eerst dit gezellig nummer van Bonnie Sinclair.

0: regen. Bladeren je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode. Solar Assistance to the rescue! Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be. Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

Maiden's Clearwater Revival, CCR met John Fogerty. And Have You Ever Seen The Rain? Wel, laat het uit, want vandaag blijft het overwegend droog. Met wel vrij veel wolken. Maximaal schommelen tussen 9 en 15 graden. Dus wat dat betreft ziet het er allemaal nog oké uit. George Michael straks nog als we tijd hebben met One More Try. En beginnen met Boney M en Daddy Cool. Ik wens u een fijn weekend en tot maandag allemaal. She's crazy like...

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Zware rellen in de buurt van Brussel Centraal. Een betoging tegen de besparingen van de regering wordt verstoord door honderden in het zwart geklede jongeren met helmen en maskers. Ze komen op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en gooien met van alles, zegt journaliste Sien de Bruyne.
4: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traaggas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
3: Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. Diesel tanken wordt morgen opnieuw fors duurder. Er komt maar liefst 10 cent bij per liter aan de pomp. De maximumprijs stijgt daarmee tot €2,49 per liter. Dat is de op 1 na hoogste prijs ooit. Voor een tank van 50 liter betaal je daardoor €5 extra per tankbeurt. Die prijsschommelingen komen nog altijd door de onzekerheid op de oliemarkt, door de oorlog in het Midden-Oosten. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen Melissa de Pratere. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan €1 miljard. Je hoort de Pratere.
5: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
3: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed, omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de tweede ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 14 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later kan het regenen bij zo'n 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig en maxima tot 14 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Claude François, alweer een nummer dat ons aan onze bucketlist doet denken. Gervais à Rio. Ja, Rio de Janeiro, ooit moeten we er geweest zijn. Goedemiddag overigens, het is vrijdag 9 oktober. Dit is de laatste aflevering van deze week.
1: De middag, Patrick van Laar in de stad.
0: We gaan meezingen en dat doen we twee keer na elkaar. Zo dadelijk met Peter Koelewijn, maar eerst met Little Richard.

0: uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be. 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.nl.

De West End Girls die brachten wat rust bij Demerstad op deze vrijdag. Want na Little Richard en Peter Koelewijn konden we dat wel gebruiken. Dat waren de Pet Shop Boys. En bij de volgende moeten we naar Duitsland, want dit is Mixed Emotions.

Nicole Brown and So Many Men, So Little Time. Voor zij die op dit ogenblik aanschuiven, smakelijk eten, want dat hadden we u nog niet gewenst. Rust op de radio.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.

Building a Bridge to Your Heart. En toen hadden ze ons geraakt natuurlijk. Het waren die van Wax in 1987. Basketbal wordt morgen ook gespeeld. Morgen zaterdag 10 oktober om 20:30. Wedstrijd van Clem Scherpenheuvel begint dan en ze ontvangen Vilvoorde. Toyota Woutersdiest speelt op datzelfde moment hun volgende thuiswedstrijd tegen Berten. En dit zijn de gekke dagen.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D verfgroothandel

0: Marcus Wassalon, langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Little Jimmy Asmund en Tweedle, die jonge knaap, die kon ook bijzonder hoog zingen. Nog geen plannen voor vanavond? Misschien kan u zich nog snel online inschrijven. Vanavond om 19 uur organiseert ontmoetingscentrum Sint Ferdinand in Lummen een kienavond tot steun aan 4 projectdoelen voor kinderen en volwassenen met een beperking. U kan dus deze projecten steunen door vanavond nog gaan mee te kienen daar in Lummen. We gaan er met Madonna eruit en komen na het nieuws bij u terug. Tot zo! Heaven.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel blijven de vakbondsbetogingen uit de hand lopen. Volgens de Socialistische Vakbond kwamen er eerst zo'n 50.000 betogers op straat tegen de besparingen van de regering. Daarna mengden zich ook honderden jongeren die de besparingen in het Franstalig onderwijs aanklagen en rellen veroorzaakten, zegt collega Sien de Bruyne ter plaatse.
4: Het gaat er echt heftig aan toe. De jongeren, vaak gemaskerd, staan lijnrecht tegenover de politie en ze gooien met glas, met stokken, met balken, alles wat ze vinden. Er staat intussen ook een vuilbak in brand. En de politie antwoordt natuurlijk met traangas, maar heeft intussen ook al een aantal mensen, jongeren, gearresteerd.
3: De politie gebruikte ook het waterkanon om betogers uit elkaar te drijven. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft David de Kok voor het eerst gepraat over wat er gebeurd is. Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien mishandelde en sloeg, zonder dat Dien daar zelf de aanleiding voor was. Je hoort de advocaat van de moeder, Chef Vermassa.
5: In de wagen waar een dood kind ligt, zitten daar nog seksuele daad te stellen. Ik heb al veel tegengekomen in dossiers, maar dat is toch iets dat me gaat bijblijven.
3: De jongen overleed 4 jaar geleden nadat hij door Dave de Kok werd ontvoerd. Hij bekende de dood al, maar zei tot nu toe altijd dat hij niet meer wist wat er gebeurd was. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten 3 mensen levensgevaarlijk gewond. 1 slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Nooit eerder ging er zoveel geld naar de renovatie en bouw van sociale woningen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren. In de eerste 9 maanden van dit jaar gaat het om meer dan 1 miljard euro. Je hoort de Prateren.
6: Heel veel woningen zijn verouderd, zijn in slechte staat. En dat betekent natuurlijk ook dat de energiefactuur voor de bewoners hoog is. Dus we hebben gezegd dat we echt wel een versnelling zouden zetten op de renovaties. We hebben daar ook een hervorming voor gedaan en extra budget voor vrijgemaakt. En nu zien we voor het eerst dat dat echt wel ook tot resultaat leidt. Er gaat 700 miljoen extra naar het renoveren en het energiezuiniger maken van bestaande sociale woningen.
3: Er staan op dit moment nog zo'n 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede is uitgereikt. Ze gaat naar een Zuid-Afrikaanse vrouw van 95. Ze is ex-rechter en ex-commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. En ze wordt met de Nobelprijs erkend voor haar enorme moed. Omdat ze zich inzette om daders te vervolgen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En tennis. Alexander Bloks ligt eruit in de 2e ronde van het toernooi van Shanghai. Hij verloor in 3 sets tegen een Fransman, de nummer 48 van de wereld. Bloks zelf staat 28ste. Hij mist door zijn verlies een duel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
7: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
4: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
7: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
8: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
8: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Glam pop uit de jaren 70. Op het eind van de jaren 70 waren vooral de heren van Racy populair. Een van hun grootste hits was deze Lay Your Love On Me. Vanavond nog geen plannen? Wel, dan kan u misschien naar de Sint-Ambrosiuskerk van Rummen. Want daar brengt Ann Jordesom 20 uur de theatermonoloog Onvergetelijk. Een monoloog over de ziekte van Alzheimer. You lie.

Als het maar over liefde gaat. En dat is al jaren zo in de muziek. Carl Carlton en Baby, I Need Your Lovin'. Volgende man nam dat erg letterlijk en begon op plaatsen te toucheren, zoals dat heet, waar dat helemaal niet hoort. Dit is Gary Glitter.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Wij noemen dat een muzikale worm. Can't get it out of my head. We hebben het gehoord en we blijven het de ganse dag weer meezingen. Zou dat ook het geval zijn met dit nummer van Kylie Minogue dat we hier net hoorden? Ik weet het niet. Bij de volgende wordt het gevaarlijker, want dit zijn die van Volumia.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Verven met VND, dat is een goed idee. VND geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij VND en doe uw voordeel. VND, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is VND inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
3: Voor meer verf en minder betalen gaan we VND inhalen.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
7: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
9: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Reep toch nog iets Frans hier bij de middag van Demerstad. Claude Barzotti en Madame. Zowel Madame als meneer. Een fijn weekend en tot maandag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vooral vrouwen gaan het slachtoffer zijn van de besparingen in de dienstenchecksector, zegt Ferm, dat in de regio Oost-Brabant verschillende diensten aan huis levert. Een dienstencheck kost vanaf 2027 12 euro, nu is dat nog 10 euro. De besparingsmaatregel van de Vlaamse overheid gaat er volgens Ferm voor zorgen dat meer vrouwen die werken zelf weer zullen moeten instaan voor huishoudelijke taken en tegelijkertijd dreigen huishoudhulpen minder werk te hebben. Het zou dus ook wel eens best kunnen dat ook daar banen sneuvelen. In Oost-Brabant zijn er 387 huishoudhulpen in dienst. En Ferm vreest dus dat de duurdere dienstenchecks niet alleen impact hebben op de portefeuille van de mensen, maar ook op het personeel. En dan gaan we naar Limburg. Laten we eens werk maken van een caféplan om de Limburgse kroegcultuur van de ondergang te redden. Dat zeggen de Vlaamse parlementsleden Anne Christiaans en Toon van Deurze en ze willen er vaart achter zetten. Ze vragen steun van de coalitiepartners en de collega-parlementsleden. Het caféplan ligt er, maar ze ervaren politieke obstructies. In december volgt er een hoorzitting in het Vlaams parlement, want het gaat bergaf met de cafés in Limburg. Op korte tijd 40% weg. Cafébazen maken er geen geheim van. Ze kunnen nauwelijks nog het hoofd boven water houden. De liefde en de passie voor het vak houdt hen overeind, tot er helemaal niks meer is verdiend.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In Brussel krijgt de politie voorlopig geen grip op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Die reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
5: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
4: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen daaraan deel. De drie verdachten van de schietpartij in Antwerpen gisteren zijn vrijgelaten. Dat bevestigt de politie. Een vechtpartij in een Airbnb liep daar volledig uit de hand. Daarbij raakten drie mensen levensgevaarlijk gewond. Eén slachtoffer is intussen buiten levensgevaar. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Het onderzoek loopt verder. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. In het Midden-Oosten zijn gisteren drie Saoedische inwoners gedood bij luchtaanvallen op de luchthaven van Riyadh. De Houthi-rebellen in Jemen claimen de aanslag. Het vliegverkeer werd een tijd onderbroken, maar intussen gaan alle vluchten weer door. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen of motregen, maxima tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter bij zo'n 18 graden.

0: Het is een beetje nostalgie van mij, dit plaatje. Ja, als ik daaraan terugdenk, als jong mannetje maakte ik toen al een wekelijkse hitparade. Een top 20 was het. En dit stond daar in 1976 bij mij, een paar weken op nummer 1. Dat was Brian Ferry en Let's Stick Together. Het is vrijdag, het is de 9e oktober, net 2 uur geweest. Siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij allemaal. Straks kijken we nog eens naar de feiten van de dag. We hebben ook het uitgebreide weerbericht, maar we beginnen met het belangrijkste, namelijk Love and Understanding, een plaatje van Cher.

tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.

0: gratis wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
1: Wasserij de Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij de Parel 0475 34 96 72.
2: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen. Wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië. Vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
3: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Bruce Springsteen met de nummer van zijn best verkochte album Born in the USA, wat hij maakte in 1984. En toen dat album eigenlijk volledig klaar was, zei zijn producer: eigenlijk heeft dit album nog een single nodig. En Bruce antwoordde: kijk, ik heb voor dit album al 70 nummers geschreven. Je wil er nu nog eentje? Alwel, schrijf het dan zelf. Maar één keer terug op zijn hotelkamer begon hij eraan en de dag erop was het al volledig klaar. Het verhaal achter Dancing in the Dark. Jan de Groot, Radio Demerstad. En daarmee is het de hoogste tijd gaan worden.

0: de Belgische en Duitse legerleiding na zware bombardementen de conventie van Kontich. Hiermee gaven de overgebleven forten rond Antwerpen zich over om verdere verwoesting van de stad te stoppen. In de Franstalige pers werd dit akkoord destijds fel bekritiseerd als onvaderlands. Door een rotsverschuiving op de Italiaanse berg Monte Toc stort op 9 oktober 1963 een grote hoeveelheid gesteente in een stuwmeer, waardoor een grote vloedgolf het Noord-Italiaanse dorp Longarone volledig verwoestte. Ongeveer 2000 mensen kwamen daarbij om het leven. En na jarenlang dreigen voert Noord-Korea op 9 oktober 2006 een ondergrondse kernwapenproef uit. En op 9 oktober 2009 wint de Amerikaanse president Obama de Nobelprijs voor de Vrede.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: En nu Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman.

0: Misschien wel iets voor het komend weekend, hè? Niet alleen om te krijgen, maar misschien ook wel om te geven aan je geliefde of zo. Denk er maar eens over na. Breakfast in bed. Je hoorde Chrissy Hynde samen met UB40.
1: Het weerbericht.
0: Ja, het is vandaag zwaar bewolkt met af en toe regen of motregen, maar er komen ook wel enkele opklaringen. Temperaturen zitten tussen 8 en 15 graden. Vannacht gaat het regenen. Morgen start vrij zonnig, later komen er meer wolken en krijgen we buien. 15 graden morgen, net als zondag. Ook dan een zonnige start, later is er weer kans op een bui. Maandag blijft het droog en wordt het iets zachter, bij maxima tot 17 graden. Ook de dagen daarop, meestal droog en opnieuw wat zachter, tot wel 21 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Duran Duran en The Reflex. Vanavond om 8 uur draait in Cinema Paradiso in dienst de zebrafilm The History of Sound. Het gaat over de zoektocht van twee muziekminnaars naar Amerikaanse volksliedjes. Tickets kan je online bestellen bij Cinema Paradiso. Of ze zijn ook verkrijgbaar via Den Amer in dienst. En aanstaande zondag kan je aan de Beeltjensdreef in Westerlo vertrekken voor de Trailwalk. Die gaat over afstanden van 7 tot 22 kilometer. De wandeling loopt over harde plekken en kronkelende boswegen. Vertrekken kan zondag tussen 8 en 3. En volgende week dinsdag opent in Berbroek een buurtcirkel. Die brengt buurtbewoners samen voor een babbeltje en gezelligheid. Dinsdag vanaf 11 uur.
1: Jan de Groot!
0: En dit is Wiltura over twee verliefde ogen.
2: Twee.

0: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw elektricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehands wagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen- en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

Donna Summer met de discoversie van MacArthur's Park. En dat werd een wereldhit in 1978. Het nummer werd al geschreven in 1967 door Jimmy Webb. En we hebben er nog eentje. Daarmee gaan we richting het nieuws van 3 uur. Dat is Supertramp. Met z'n allen gaan we eens buiten kijken. Oh nee, it's raining again.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De stad Diest gaat nu toch samenzitten met Limburg.net om de afvalophaling te herbekijken. Sinds dit jaar gebeurt dat om de 2 weken in plaats van om de week. De voorbije maanden heeft dat voor veel hinder gezorgd in de stad, zeker wat het keukenafval betreft. Volgens de oppositie is het zo erg dat inwoners hun afval invriezen om ongedierte en stank te vermijden. De stad Diest zegt wel dat de nieuwe ophalingsregels nog geen jaar in werking zijn en dat het wel erg snel is om nu al conclusies te trekken. De oppositie wil dan weer dat de stad Diest ook met andere steden naar Limburg.net trekt om zoveel mogelijk klachten te verzamelen. De invulling van kolenwasserij 4 op B-Mine in Beringen krijgt steeds meer vorm. In het beschermde mijngebouw komen onder meer een fitnesscentrum, kantoren en 5 high-end lofts. De eerste nieuwe ruimtes moeten in 2027 opengaan. De restauratie van het historisch gebouw start in 2019. Op eerste en tweede verdieping komt een fitnesszaak. Die fitness krijgt een oppervlakte van 4.500 vierkante meter. Op de derde en vierde verdieping kantoren. Volgens B-Mine is 75% van de kantoorruimte op de derde verdieping al verkocht en ongeveer de helft op de vierde verdieping. Dan is er nog een 5e verdieping. Daar worden dus een aantal lofts ingericht.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Aan het station van Brussel-Zuid krijgt de politie voorlopig geen vat op de rellen. Honderden gemaskerde jongeren verzamelen zich daar en gooien met flessen, stenen en verkeersborden naar de politie. Er werd ook een bus helemaal vernield. De politie reageert met het traangas en het waterkanon. Journaliste Sien de Bruyne is erbij.
5: Ik heb jongeren met gigantische kasseien zien gooien naar de politie. Op een gegeven moment heb ik zelfs een politieagent gezien die een groot samurai-zwaard in beslag had genomen. De politie heeft ook al verschillende mensen opgepakt, maar hoeveel, dat kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet zeggen.
4: De vakbondsbetoging tegen de besparingen van de regering De Wever verliep wel rustig. Zo'n 30.000 mensen namen eraan deel. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft een concurrent minder. De Canadees Victor Montagliani is geen kandidaat meer om hem op te volgen. Volgens verschillende media zou hij nochtans kans maken om Infantino te verslaan bij de voorzittersverkiezingen in maart. Voorlopig blijft voormalig voetballer Ramon Vega de enige tegenkandidaat. Intussen reist Infantino de wereld rond om stemmen te ronselen, vooral bij de kleinere voetballanden. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen. Maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.

0: U vraagt, wij draaien. Start Me Up, dat waren de Rolling Stones. En we zijn inderdaad opgestart voor het tweede gedeelte van Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Tenerstad.
0: Met onze gebruikelijke ingrediënten. De vaste luisteraar die weet het natuurlijk. Straks een opmerkelijk nieuwsbericht. En uiteraard over een half uurtje ook weer koffiepauze. En uiteraard ook heel veel muziek. Fijn dat je erbij bent. Dit is Chick, I Want Your Love.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind

0: Robbie Neville met zijn debuutsingle uit 1987. Maar eigenlijk wou hij dit nummer niet als debuutsingle uitbrengen. Hij vond namelijk dat hij betere eigen nummers had. Maar hij had een grootmoeder van 96 jaar en die drong erop aan. En zo is geschied. Het is een wereldhit geworden. C'est la vie.
1: Amaya.

Een man die in Amerika een woning aan het renoveren was, heeft een opmerkelijke vondst gedaan. Onder de oude vloerbekleding, daar stuitte hij namelijk op een portemonnee die maar liefst 51 jaar geleden werd verloren. Tot verbazing van hem en zijn collega's was de inhoud daarvan nog volledig intact. In de lederen portemonnee zaten onder meer een geboorteakte, een oud rijbewijs, een studentenkaart, een dollarbiljet en een theaterkaartje voor een opvoering van het stuk Hamlet uit 1975. Er werd een opsporingsbericht op sociale media geplaatst om de persoon te kunnen opsporen. Het bericht ging heel snel rond en trok binnen de kortste keren de aandacht van de vrouw van de inmiddels 68-jarige eigenaar van de portemonnee. Dat was allemaal binnen de 3 dagen na de vondst. De man wist te vertellen dat hij die portemonnee was

0: Opmerkelijk bij dit nummer is toch wel de piepjonge Michael Jackson. 11 jaar was hij toen, die de leadzang deed op dit nummer van de Jackson 5. Komt uit 1969. I want you back.
1: Tijd voor koffie. Tijd voor koffie. Tijd voor koffie.
0: Ja. I want you back, dat kan allemaal zijn, maar ik wil alleen maar koffie. Dat is elke dag zo. Omstreeks dit tijdstip, zo rond 3:30, doen we dat altijd. Wat betekent dat? Dat ik er 3 plaatjes lang van ondermuis. Ik ga naar de koffiekamer en ik neem jullie allemaal mee. Smakelijk!

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Och, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
6: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
7: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
3: Stel het je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
8: De nummer 1 in Classic Hits.
6: Classic Hits, haal hem vast.
8: Wienerstad.

0: Lady You Bring Me Up, dat waren de Commodores. Raakschonderbuken die organiseren vanavond een kaart- en kienavond. Straks om 8:00 in de jongenschool van Schonderbuken. En vanaf vandaag tot en met zondag organiseert VC Langdorp in haar kantine mosselfeesten. Er zijn ook andere gerechten verkrijgbaar. De keuken is vandaag open van 5 tot 8, morgen van 4 tot 8 en zondag van 11:30 tot 7. En aanstaande zondag vindt in zaal Beethoven in Meerhout een tweedehandsbeurs plaats. De inkom is gratis. Zondag eigenlijk de hele dag. Je kan er terecht van 9 tot 6.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En met nu Womack en Womack. En die kunnen wel eens gelijk hebben. Life is just a ballgame.

The Everly Brothers, nummer uit 1957. Wake up, little Susie. Ja, daar is het nu wel de hoogste tijd voor. En trouwens, het weekend staat voor de deur. Ik hoop dat u er allemaal kan van genieten. Wij zijn er morgen weer om 2:00 en we sluiten af met Elton John en Sacrifice. Veel plezier zometeen na 4:00 met Gunther in de spits.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het kasteel van Otterode in Glabbeek krijgt een nieuwe bestemming. Na de gemeente Glabbeek heeft nu ook de provincie Vlaams-Brabant in beroep de bouwvergunning goedgekeurd voor de verbouwing van het kasteel tot 10 appartementen. Ook het aanpalende koetshuis wordt verbouwd tot 2 woningen. De Vlaamse Waterweg wil in 2027 starten met de herstelling en aansluiting van meanders 2, 3 en 4 tussen Diest en Zichem. Op dit gedeelte van het Demer was tot nu toe enkel de meander aan de Vinkenberg hersteld. Meander 3 zal eerst worden aangepakt. De historische bocht in de Demer kronkelt in feite naast de huidige visvijvers van Lemmens op een linkeroever, net voor het dorpscentrum van Zichem. Het openbaar onderzoek voor die werken loopt. De herstelling zal in principe begin 2027 starten. Naast de herstelling van de meanders wordt er ook een dekverlaging doorgevoerd. En die zorgt ervoor dat een gedeelte van het Broek-Demerwater kan bergen bij hoge waterstanden. Dat is cruciaal voor het herstel van de kostbare natte natuur in de Demerbroeken, maar het moet ook de waterveiligheid van de dorpskern van Zichem opnieuw verbeteren en garanderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal in de stad vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knuts is in Brussel.
5: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
4: De politie heeft ook al het waterkanon en traangas ingezet. De relschoppers kaapten onder het mom van scholierenprotest de Nationale Actiedag van de vakbonden. Die trokken ook naar Brussel tegen de besparingen van de federale regering. Op het Italiaanse eiland Sicilië heeft een dubbele tornado zware schade aangericht. De tornado startte als een waterhoos en ging vervolgens aan land. Volgens Italiaanse media raakten 2 mensen gewond toen hun auto in een ravijn geslingerd werd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. Heel wat gebouwen, auto's en landbouwgronden zijn beschadigd. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maxima tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: Wat is met dat allemaal, zeg? De begrotingsgesprekken, acties, stakingen. Zelfs de VRT zal staken op maandag. Ja, echt waar. Maar wij gaan gewoon door. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spits.

0: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
1: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.

Het lijkt dus echt wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Op het internet kan je een overzicht terugvinden hoeveel push-ups dat je moet kunnen doen. Die dus normaal zijn, aangepast aan je leeftijd natuurlijk. Tussen 20 en 29, 15 tot 30 bijvoorbeeld. 50 tot 59, 8 tot 15. Boven de 70, 5 tot 10. En dan mag je eventueel ook op de knieën gaan zitten. Ah wel ja, push-ups, lang geleden. We gaan het eens uitproberen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Awaadjes, zomaar op de radio. Morgen om 1 uur, dan vertrekt aan het bezoekerscentrum Bebbekomsbroek in Diest een gegidste wandeling van ongeveer 4 kilometer doorheen het overstromingsgebied. Dat is echt de moeite om eens mee te maken. En met een beetje geluk houden we het morgen droog, dus dat is de ideale dag. Meer informatie is terug te vinden, je weet wat je moet zijn, de weekend- en weekkalender op onze eigen website radiodemerstad.be. She walked up to me and

0: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
1: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
7: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
6: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
8: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

0: Zo schoon, dat is zo'n nummer. Je krijgt er kippenvel van. Nazareth, jaren 70 muziek. Geweldig, met Love Hurts in de spits bij de Immerstad. Goedemiddag.
1: Approchez, approchez. On va danser.

En ja hoor, zelfs op een vrijdag om 5 uur mag je een nieuwsupdate verwachten. Die komt er zo meteen aan na de mooie stem van Tammy Wynette. Die heeft ooit een liedje gemaakt samen met een elektronisch groepje. De KLF, en dat is dit geworden.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij de rellen in Brussel heeft de politie al zeker 21 mensen opgepakt. De meeste zijn minderjarig. Vermoedelijk loopt de teller nog op. De politie speelt een kat-en-muisspel met relschoppers die overal vernielingen aanrichten. Journalist Maarten Knut staat aan Brussel-Zuid.
4: In de ene straat zien we deelsteps, elektrische fietsen die in brand zijn gestoken. We zien ook echt een spoor van vernieling al. Hè. Verschillende bussen van de MIVB waar de ruiten zijn ingeslagen met hamers, met stokken en het glas dat ernaast ligt op de grond. De politie probeert de situatie wat te bekoelen, maar daar lijkt het op dit moment nog niet in te slagen.
3: De politie zet massaal het waterkanon in en er werd ook al traangas gebruikt. Op het proces rond kleuter Dien is deze namiddag de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Na hem te ondervragen vonden ze met zijn instructies het lichaam van Dien terug. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
5: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit de autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
3: In Antwerpen is er een ruzie geweest tussen Vlaams-Blank-politici Philippe de Winter en Anke van der Meers en een Belgisch-Marokkaanse familie. Dat gebeurde vrijdag al, maar raakte nu pas bekend. De familie was op de Grote Markt voor een trouw. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
6: Philippe de Winter zou zich tussen de massa begeven hebben om het stadhuis binnen te gaan. En daar is dan duw- en trekwerk ontstaan met de mensen. Anke van der Meers is dan ook richting de massa gegaan, waarbij ook duw- en trekwerk ontstaan is met een andere dame. In totaal hebben wij de 4 personen die betrokken waren verhoord. Philippe de Winter is ook licht gewond geraakt aan het hoofd.
3: Het is nog niet duidelijk waarom ze ruzie kregen. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het tennis stoot Elise Mertens door naar de halve finales op het toernooi van Peking. Ze versloeg de Poolse nummer 9 van de wereld, Swiatek, in de kwartfinales in 2 sets. Eerder stuntte Mertens ook al tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld. Deze namiddag zwaar bewolkt met nog wat regen, maximaal tot 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: Vandaag is het de dag van de post, als er niet staken tenminste. En het is ook, dat is zeer apart, de internationale dag van het ei. Op vrijdag eten we frietjes. Frietjes met zo'n spiegelei, dat is ook niet slecht, hè?
1: Met Gunter door de spits.
0: Goedenavond, wees wel.

0: Amerikaanse stokpaal Handyhome heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34

Je kan het horen aan de muziek. We zijn echt begonnen aan het weekend. Amai, een dikke hit uit 1978. Geweldige band met Maurice White onder meer. Earth, Wind and Fire. En september. Nu we toch een feestje aan het bouwen zijn. We doen er gewoon nog eentje bovenop. Op deze hebben we ook heel dikwijls gedanst. New Gold Dream van Simple Minds.

En morgen is het de nacht van de duisternis. En jawel, dan worden overal of toch op vele plaatsen de lichten gedoofd. Morgenavond om 7 uur is het voetbalterrein van FC Geitbets trouwens de vertrekplaats voor de nacht van de duisternis. Met een zaklamp verken je de wandelpaden voor een tocht van 4 tot 8 kilometer. Er is nog veel te beleven dit weekend. Je kan het allemaal mooi nalezen op radiodemerstad.be. Even doorklikken naar de weekend- en weekkalender.

Gisteren en ook vandaag is de politie bij ons in België meer dan ooit aan het controleren wat het gsm-gebruik achter het stuur betreft. Het wordt nog erger, hè, want de komende jaren gaan we steeds meer met die controles rekening moeten houden. Vanaf 2028 moeten slimme camera's bij ons in België gsm-gebruik achter het stuur automatisch kunnen detecteren. En soms, heb ik me laten vertellen, gaat het ook wel eens een beetje de mist.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvensteenweg 160 in Diest.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
8: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Het zal druk worden in Okselaar dit weekend. Morgen en zondag organiseert de volleybalclub Golazzo Aanverboden een mosselfestijn in het Laar in Okselaar met ook andere gerechten op de kaart. Morgen kan je daar smullen vanaf 12 uur. Zondag is dat vanaf 2:30. Radiodemerstad.be, weekend en weekkalender. Als je

Onnummer met zo'n plaats, dan heb je toch echt goesting om aan het weekend te beginnen. Jazeker, en ik heb al gehoord, met een beetje geluk houden we droog dit weekend. Het zal niet meer zo warm zijn, maar als het droog blijft, dan zijn we allang content. Status quo daarnet, de jaren 70 met Hold You Back. En dit is één van de leden van het duo Simon & Garfunkel. Het is Paul Simon met een solo-uitstapje. Een geweldig nummer, het heet Late in the Evening.

Het was een hit in 1980, die Late in the Evening. En gesproken van de jaren 80, morgen, je hoort me al komen, is er weer een flashback hit parade. Morgenmiddag tussen 12 en 2, gepresenteerd door Herman de Graaf. Het is een lijst uit 1986 morgen. Belooft interessant te worden. Voilà, het is weekend. Willem Doreleijers naar het nieuws. Ik spreek je graag maandag weer om 4 uur.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De tweede dag van het Assize-proces rond Kleuterdien zit erop. Vanmiddag werd nog de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. Die vertelde waar het lichaam van Dien lag. De politie toonde die beelden vandaag ook aan de zaal. Het was een aangrijpend moment, zegt journalist Farouk Özgenes die het proces volgt.
4: We zien op de foto Dien Verbergmoes liggen op zijn rug met zijn winterjas aan, kap over het hoofd, zijn armen onder een dekentje, zijn gezicht helemaal rood en opgezwollen, zijn mond lichtjes open. Uit autopsie zal blijken dat hij meer dan 50 verwondingen had over het hele lichaam.
3: De Kok gaf eerder al toe dat hij Dien doodde. Vanochtend bekende hij dat hij Dien had mishandeld. Hij riskeert 30 jaar cel. Ook zijn toenmalige vriendin staat terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. 3 jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. 2 van hen zijn buiten levensgevaar. Er werd een onderzoek gestart voor poging tot moord. Christophe Aert van het parket van Antwerpen.
5: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, ja, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
3: De 3 mannen die gewond zijn zullen ondervraagd worden. De aanleiding van de schietpartij is nog altijd niet duidelijk. Het Iraanse leger heeft een schip aangevallen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten, vlakbij de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar die is ondertussen onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm. Dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer. Van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Het wordt mogelijk het warmste jaar ooit. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: Patje Crimson en de heerlijke Loredana. To Fabiola, she's after my piano.
1: Willem Doreleijers.
0: Bijzonder goede avond, vrienden. De vrijdageditie is begonnen en de herfst lijkt ook het land in. Ben ik niet teleurgesteld onder. En wij hebben er een heerlijke funk, disco en dance playlist opgeplakt hier alvast. Wat komt er allemaal voorbij? Ik zal je een paar dingen meegeven. De Richie Family, Shalimar, Will Smith, eerst Sister Sledge. Een vergeten single van deze meiden. Namelijk Thinking of You. Goeie avond.

0: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand.
1: Wow.
0: Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
2: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
5: Het volgende feestseizoen komt eraan.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Shalamar, begin 80s en I Can Make You Feel Good. Ik hoop dat ik je ook goed kan laten voelen door deze fantastische playlist. Wat meer funk, disco en dance in je radio. Ook op de vrijdag en zaterdagavond bij Demerstad. Check radiodemerstad.be voor alle details. De hele playlist, de hele programmering. En je kan er zelfs nog even piepen naar onze agenda. Op de agenda vind je, of in de agenda vind je de complete week- en weekendkalender. Dit is Mojo en Lady, hear me too.

0: om je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op BFM, op DAB+, en overal via de app en radiodemerstad.be.
3: De grootste
2: overal.
3: Alle tijden.
2: Radio
3: Demerstad.
2: Demerstad.

Fantastische Vanessa Williams, The Right Stuff bij Demerstad. Ze maakt een paar van die beetje soul-funky plaatjes. Tot aan het begin van de 90s toen ze met die ballad Save the Best for Last de grootste hit meteen ook scoorde. The Right Stuff bracht ons terug naar 1988. Demerstad, vrijdagavond en nu Mars. Bam, bam.

Immerstad en het heerlijke Keep Your Eye On Me was in dezelfde periode als ook Diamonds verscheen met Janet Jackson. Je raadt het al, dat werd wel een hele grote hit. Deze moest het met een pak minder stellen. Stevie Wonder, eind deze maand in Nederland in de Ziggo Dome. Een uitverkocht Ziggo Dome. Ik geloof niet dat hem naar België komt, hè? Dacht ik. Superstition, zo in je radio. Eerst de Pet Shop Boys. En die hebben last van hetzelfde als waar jij en ik, als het goed is, ook last van hebben. Rant, betalen maar die rekeningen. You dress me.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Let op, tot 15 oktober. 10% korting. En gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
6: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

Shy Guy uit de 90s bij Radio Demerstad. Vrijdagavond, het is 9 oktober, vandaag Rocktober. Hoewel, hier is het Discotober, Funktober. Want dat is alles wat wij doen op de vrijdag en zaterdagavond. Ook straks in een nieuwe editie van de Party Train. Voor dit uur, Lia Velasco. 5:05 p.m., another Friday night. En die is toepasselijk vanavond.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Raad van State heeft het beroep van de Boerenbond tegen de erkenning van de Brabantse Woude als nationaal park afgewezen. De Boerenbond ging in beroep tegen de erkenning omdat de organisatie vreesde dat er landbouwgronden plaats zouden moeten ruimen voor de natuur. De Raad van State zegt nu dat dat niet zo is en dat landbouwers nooit verplicht kunnen worden om uit de Brabantse Woude te vertrekken. De Boerenbond krijgt dus in C ongelijk, maar is wel tevreden met de uitspraak, want, zo zegt men, die uitspraak bevestigt dat er niet zomaar extra natuur kan komen in de plaats van landbouwgronden. En ja, daar hebben ze een punt uiteraard. En dan gaan we naar Limburg, want de feestbus die rijdt weer opnieuw tussen Hasselt en Diepenbeek. Jawel, voor studenten die donderdagavond op stap gaan in Hasselt of Diepenbeek, die kunnen ook dit academiejaar opnieuw rekenen op die feestbus. De bus brengt feestvierders veilig tussen beide studentensteden en lokte vorig jaar 400 studenten per avond, al was de bus toen nog wel gratis. Nu betalen studenten €2,70 om gebruik te maken van de bus, al dus schepen Dries Martens van Vooruit.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Zuidstation in Brussel is nog altijd afgesloten door de rellen daar. Railschoppers kaapten de betoging van de vakbonden in het centrum. Ze staken onder meer deelsteps in brand en gooiden met stenen en verkeersborden naar de politie. Die zetten het waterkanon massaal in en gebruikten ook traangas. Aan Brussel-Zuid vernielden ze ook bussen. Daar zijn nog altijd opstootjes. Intussen wordt overal de schade opgemeten, zegt collega Maarten Knuts.
5: Intussen wordt ook wel het spoor van vernieling duidelijk. Als je rijdt tussen het Centraal Station en het Zuidstation, dan zie je echt het resultaat van deze trieste dag van railschoppen. Bushokjes die geen bushokjes meer zijn. Bussen die helemaal beschadigd zijn. Auto's die op hun kop liggen in het midden van de straat.
4: Er werden al meer dan 21 mensen opgepakt. De tweede dag van het assiseproces rond kleuter Dien zit erop. Vandaag toonde de Nederlandse politie beelden van Dien toen zijn lichaam gevonden werd. Dave de Kok bekende eerder al dat hij de kleuter doodde. Vandaag vertelde hij dat hij hem meermaals sloeg. Voor de moeder van Dien was het een intense dag, maar ook een belangrijke, vertelt haar advocate Emeline van Horen.
6: Het was vandaag een heel moeilijke dag voor mijn cliënten. Ze wisten op voorhand dat het zwaar zou worden. Maar het was de eerste keer dat ze de twee beschuldigden zelf aan het woord hoorden. Niet lezen in het strafdossier, niet bij Momme van der Raasman. Dus zelf een verklaring heeft willen afleggen. En dat komt natuurlijk binnen.
4: Maandag gaat de zaak verder. Er zijn meer details over de schietpartij in Antwerpen gisteravond. Die gebeurde in een vakantieappartement. Drie jonge mannen raakten daarbij levensgevaarlijk gewond. Twee van hen zijn intussen buiten levensgevaar. Het Antwerpse parket onderzoekt een poging tot moord. Je hoort Christophe Aerts.
7: Er zijn in elk geval geen drugs aangetroffen. Dat is een van de pistes die natuurlijk voorhanden ligt. Bij de eerste vaststelling is een wapen en ook een boksbeugel in beslag genomen. Wie die gebruikt heeft of op welke mate, welke partij dat die dan gebruikt heeft, dat gaat het onderzoek moeten uitwijzen. En in eerste instantie ook hun eigen verklaringen.
4: De Amerikaanse minister van Oorlog, Pete Hegseth, wil een executie live uitzenden. In 2009 schoot een militair 13 andere militairen dood in een kazerne in Texas. Nu moet hij in diezelfde kazerne voor het vuurpeloton komen. Dat is al niet meer gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Hegseth wil dat live uitzenden om een voorbeeld te stellen. President Trump gaf al zijn akkoord. De Verenigde Naties reageren geschokt. Het water langs de Evenaar in de Stille Oceaan was nog nooit zo warm, dat zegt de Japanse Weerdienst. Het weerfenomeen wordt ook El Niño genoemd en veroorzaakt extreem weer, van extreme regenval tot extreme droogte. Klimaatexperten verwachten dat we de gevolgen daarvan volgend jaar sterk zullen voelen. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Come on baby, let's go all the way. One Hit Wonder Sly Fox uit de 80's op Radio Demerstad. Willem Doreleijers. Tot 8 uur ben ik nog in je radio. Dan maak ik graag plaats voor Björn van Zunder. Het in een nieuwe party train. BB&Q Band on the beat. En de Bucketheads komen eraan uit de 90's. Eerst een heerlijkheid uit eind jaren 70. Werd dat nou zo'n fantastisch grote hit? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. We hebben wel ontzettend veel gespeeld. 1978 ergens moet dat geweest zijn. Op de radio, McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Lekker doen, schat, zoals de dieren op de Discovery Channel. Daar hoeven we geen tekening bij te maken, toch, hè? Ja. The Bad Touch, The Bloodhound Gang, was sowieso wel een beetje een hoek af, hè? Wat die allemaal voor platen hebben gemaakt. Amai, zeg. Eind jaren 90 een groot hit en ik heb die single zelf ook nog gekocht. Zometeen Gene Knight, Mr. Big Stuff uit de 70s. Eerst Banging the Boogie, René en Angela. Hey.

start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Marley met Funkstar Deluxe. Dat is iets anders dan de Wailers. Die waren er hier al lang niet meer bij. Sterker nog, Bob Marley weet van dit bestaan van het bestaan van dit nummer ook niks af. Sun is Shining was ooit een versie die hij heel lang geleden opnam, wat geen hit werd. Funkstar Deluxe plaatste daar een dikke beat onder eind 90's. En kijk eens even, het was een grote hit. Sun is Shining. De komende dagen wat minder, want de zon gaat stilaan verdwijnen voor de herfst. Uit Nederland,

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtopdocenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Leuk deze. En the story goes di-da-di, di-da-di. Dit singeltje ben ik ook gaan kopen aan het eind van de jaren 90 van Maria Mantel. De Demerstad, tot zover. Weekend Willem. Ik spreek je graag terug morgen voor een nieuwe editie van Weekend Willem. Dit is Frankie Valli nog in Grease.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Vlaamse waterweg gaat 3 meanders opnieuw aantakken in Zichem. Door de extra bochten in de Demer kan de rivier zelf meer water opvangen en is er minder kans op overstroming. Concreet gaat het om 3 oude Demerbochten ter hoogte van visvijver Lemmes. Op bepaalde plaatsen wordt de dijk ook verlaagd, zodat een deel van het water bij hoge waterstanden in het Demerbekken kan stromen. De werken maken deel uit van het Sigma-plan, het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen te beschermen tegen wateroverlast. Eerder werden in Zichem ook al meanders opnieuw aangesloten, verder richting Diest en richting Testelt. Maar een exacte startdatum voor de werken is er nog niet. De start van het academiejaar heeft een duidelijke invloed op het fietsverkeer op de fietssnelweg F70 Hasselt-Bilze. De fietssnelweg verbindt het centrum van Hasselt met de onderwijscampus Diepenbeek. In de eerste week van het academiejaar werden in totaal 14.000 fietsers geteld en dat is 2,5 keer zoveel tegen begin september. 8.500 extra fietsers dus. De start van het academiejaar is met andere woorden meteen zichtbaar op de fietssnelweg. Op amper 2 weken tijd zien we het aantal fietsers verdubbelen en dat toont dat heel wat studenten bewust voor de fiets kiezen om zich tussen Hasselt en de campus in Diepenbeek te verplaatsen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart met zijn vicepremiers. De Wever probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen om dan verder te onderhandelen. Knelpunten zijn onder meer een BTW-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag al, dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt journalist Karel Latré.
5: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is, daarvoor moet je iets vinden op die BTW, dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
4: Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt. Dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken verschillende deelfietsen en steps in brand. De politie zette het waterkanon en traangas in. In Frankrijk zijn 2 gestolen schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir teruggevonden. Dieven gingen er vorige maand vandoor met 4 werken uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Ze moesten er 2 achterlaten op hun vlucht. De 2 andere, samen 9 miljoen waard, zijn nu ook terecht. 5 verdachten zijn opgepakt. Vanavond eerst wisselvallig met de buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden.

even testen of ik alles nog goed weet. Dat was toch die man die tegen de windmolens wilde vechten, hè? Don Quixote, ja toch? Magazine 60, goedenavond. Iets over 8 geworden. Het is vrijdagavond, het is Demmerstad waar je naar luistert. En dit is natuurlijk het ultieme moment om je weekend weer wat extra's te geven. Om te genieten van je weekend en de feestelijkheden die wij allemaal brengen. Tot en met 10 uur, want dit is de Party Train. Met Houdini onderweg, Magic Wand. En deze van LTD nu, Back in Love Again.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Gelukkig beschermt Hospimut je al vanaf €4,64 per maand. Hospimut, je betaalbare hospitalisatieverzekering voor kleine en grote ongelukjes van Solidarisch Brabant Verzekeringen. De prijs hangt af van de leeftijd. Info en voorwaarden op solidarisch-brabant.be.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in dienst.
5: Herfst. Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
6: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.

Yourself Dizzy. Lijkt me een goed plan. Hè? Ja, dan is die van een drank natuurlijk. Hè? Liquid Gold was dat. Zometeen is er Luisa Fernandez. We duiken even de jaren 70 met Lay Love on You, zo sensueel. En we daaraan toe zijn The Key and The Secret. En de mensen die daar alles van weten, dat is The Urban Cookie Collective.

hopelijk is ze lang blijven branden, hè. The Lucky Star, dat was Madonna. Stakjes One Way, Let's Talk About Sex. Ja, dat was zeer speciaal als je dat midden van de jaren 80 deed. Eerst hebben we dit hier van Fioco.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.com.

Volasse, eentje die zichzelf opbrengt. Daar houden we wel van. Dan moeten we er zelf niet te veel cent in steken. En daar kunnen nog vele andere medemensen iets van leren. She works hard for the money. En Donna Summer. Rick Astley. De man die zijn succes allemaal begon met... wat was het ook wel? Never Gonna Give You Up. Die scoorde wel wat hits achteraf. En eentje daarvan hebben we nu uit 88 er nog eens bijgehaald. Het is Take Me To Your Heart.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
5: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Stel je in de ruit van de werkkamionet. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering. Oh.

Pato Banton die bracht het in een zomersversietje. Je kent hem uiteraard ook van de Equals waarschijnlijk. Baby Come Back, daar voor meneer Colonel Abrams en zijn trap uit het midden van de jaren 80. Deel 2 van de Party Train. Het staat weer al te trappelen. Het is er weer al helemaal klaar voor om zo meteen tussen 9 en 10 op jullie af te stormen. Eerst richting het nieuws van 9. Deze Narada, Michael Walden en Patty Austin blijft een prima, leuke plaat. Hè? Deze Gimme, Gimme, Gimme, All Night Long. Ja, ging dat dan over centjes of over iets anders? Dat weten we nog niet volledig.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer het kernkabinet weer samenkomt over de begroting. Premier De Wever zat vandaag wel apart samen met zijn vicepremiers. Hij probeert nu alle coalitiepartners achter een basis te krijgen. Knelpunten zijn onder meer een btw-hervorming en het budget voor de gezondheidszorg. De Wever wilde een akkoord tegen dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Maar die deadline halen wordt moeilijker en moeilijker, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Stel dat je al over de principes het eens geraakt, wat dus absoluut het geval nog niet is. Daarvoor moet je iets vinden op die BTW. Dan moet je nog in de diepte doorpraten over elke maatregel. Ja, wat gaan we doen bij mensen die een verlaagd tarief bij de dokter krijgen? Hoeveel gaan we er treffen? Wat gaan we erbij doen van tarief en zo? Ook over asiel en migratie, waar het voor les engagés nog heel moeilijk is. Die tijd is er niet meer.
3: De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op twee politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Bij de rellen in Brussel zijn meer dan 100 mensen opgepakt, dat meldt burgemeester Philippe Kloos. Relschoppers kaapten vanmiddag de betoging van de vakbond. Ze vernielden bussen en staken deelfietsen en steps in brand. De politie zette massaal het waterkanon en traangas in. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,4. Er is voorlopig nog geen melding van schade of slachtoffers. Er is nu wel een tsunami-alarm afgekondigd in de regio. Vanavond eerst wisselvallig met buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook tot 15 graden dan.

Al goed dat hij zong I'm a wonderful thing, baby, en niet I have a wonderful thing, baby. Want ja, dan ging het wel zeer expliciet worden. Al had je dat misschien wel kunnen verwachten van Kid Creole en de Coconuts. Iets over 9. Goedenavond, welkom in deel 2 van de Party Train. Met zometeen een leuke 90s classic van de funky Green Dogs. En You Got Me Fired Up, baby. Maar eerst moet het allemaal vers zijn. Vers van een bakker, vers van de slagerij, vers van de groentenboer en ook nog wel wat andere.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Werven met VND, dat is een goed idee. Goeie raad en maak uw kleur zelfs op maat.
4: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld het

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
3: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Dit is jouw vrijdagavond bij Demerstad met de Party Train. Hier hoor je de feesthits Rink aan één stuk. Ja, zo zeg je dat toch, hè? Met zometeen muziek onderweg voor je van The Ritchie Family, American Generation en Thompson Twins ook met Love on Your Side. Eerst deze van Genesis. De mannen hebben een handicapje, hè? Ja, dat kan gebeuren. Ze kunnen niet zo goed dansen. Hot.

Waarschijnlijk pech in het spel en daarom geluk in de liefde. Hè? Dan krijg je dat. Love on Your Side, de Thompson Twins. Daar zaten we mee in het eerste deel van de jaren 80. Blijft zo een van die plaatjes die zo typisch uit die periode zijn. Die zo echt die 80s sound hebben. Straks duiken we nog eens even de 70s in. De mensen van Chic die hebben heel wat leuke dansbare plaatjes gemaakt. En Everybody Dance, ja, dat past wel in onze party train. Dat krijg je zo meteen bij ons. Eerst die allereerste grote hit voor Silver. Het heette toen nog Liquid featuring Sylvie. Maar er bestond blijkbaar een Liquid in de UK. Die waren daar niet zo blij mee. Dus is het Silver geworden. Maar goed, wij doen het nog even zoals het was. Hè? Liquid featuring Sylvie. Dit is Turn the Tide. The Party Train. You have-

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

En gelijk dat ze hebben. Thank God it's Friday. Hij is al even bezig, maar zo vanaf een uur of vijf, zes, dan begint hij pas echt. Hè, want dan is dat weekend er. Dan krijgen we dat goede gevoel, zeg maar. Muziek zometeen van Michael Jackson. Wanna be starting something? Lijkt me een goed plan. Na deze van Ready for the World. Oh shit.

0: Schat, ik rij nu al een week rond met een Bart in mijn vooruit. Wanneer ga jij onze verzekeringsmakelaar eens bellen, zeg?
1: Oh, maar schatje, ik heb dat al gedaan, hè. Nog een uur later belde Silco Autoglas al om een afspraak te maken.
0: Maar allee, dat gaat toch niet? We moeten allebei de hele week werken.
1: Maar daarom werkt onze makelaar samen met Silco Autoglas, hè. Ze komen bij u langs op het werk om die ruit te vervangen.
0: Echt? En hoe regel ik dat dan met de betaling?
1: Oh, Silke, geen zorgen, hè. Dat doet Silco Autoglas ook allemaal. Ze vervangen uw ruit op het werk en ze handelen de rest rechtstreeks af met de verzekeringsmaatschappij.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe. Thuis, op het werk, waar jij wil. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
4: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-09-77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
2: Schade aan je vooruit, barst of ster? Voor Silco Autoglas is niets te ver. Silco Autoglas vervangt jouw autoruit aan huis en regelt de kosten rechtstreeks met jouw verzekeraar. Silco Autoglas.

hitje Lilali, die kreeg je van Kim K. Waar is de tijd gebleven? Het was 1998. Meer Party Train is er morgen vanaf 8 uur tot en met middernacht dan uiteraard. Zometeen meer leuke classics hier bij Demerstad. Een reden te meer om de volumeknop nog wat harder te laten. En te genieten met een glaasje erbij, wat lichtjes aan en gewoon misschien leuk gezelschap, hè? Wie weet. Dit is nog Amanda Lear en Follow Me.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In de buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor de schietpartij in Overasselt in Nederland. Dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Een beveiliger van 51 werd doodgeschoten aan een boerderij. De daders werden geronseld via sociale media en vanuit ons land aangestuurd. De Nederlandse man van 24 die gisteravond wou inrijden op agenten in Heverlee is aangehouden voor doodslag. De man probeerde met zijn bestelwagen in te rijden op 2 politieagenten tijdens een verkeerscontrole. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man arresteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die beslist of hij in de gevangenis blijft. In de buurt van de Gerardsbergen heeft de brandweer 2 zakken met auto-onderdelen uit het water gehaald tijdens een duikoefening. Het zouden stukken kunnen zijn van de vluchtauto die de bende van Nijvel gebruikte na hun overvallen. De auto komt uit dezelfde periode en werd in kleine stukken gezaagd. Of er effectief een verband is met de overvallen wordt nog onderzocht. In Panama is er een aardbeving gebeurd. Volgens de Amerikaanse geologische dienst had die een kracht van 7,7. De beving was te voelen in Panama-stad en zorgde daar volgens lokale journalisten voor paniek. Alle scholen blijven er voor de rest van de dag gesloten. 2 metrolijnen zijn ook stilgelegd en het vliegverkeer werd ook even onderbroken. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Het is wel nog altijd niet duidelijk of er schade of slachtoffers zijn. Amerikaanse president Trump heeft opnieuw sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Opvallend, want dat is waar kersvers Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay, werkte. Eerder legde de VS al sancties op aan verschillende aanklagers en rechters van dat hof. Zij mogen de VS niet meer binnen. En nu verbiedt Washington ook financiële transacties met het strafhof. Morgen staat kersverse Europees kampioen Remco Evenepoel als topfavoriet aan de start van de Ronde van Lombardije. Het zou volgens hem zijn beste seizoen ooit zijn mocht hij daar kunnen winnen. 6 jaar geleden kwam hij in diezelfde wedstrijd zwaar ten val. Hij viel toen meters diep in een ravijn, maar dat heeft hij achter zich gelaten, zegt hij.
4: Die val speelt zeker niet meer in mijn hoofd mee. En uiteindelijk gaat het alleen maar een extra afsluiter zijn. Van dat verhaal moest ik Lombardije kunnen winnen. In Como of in Bergamo, dat maakt denk ik niet uit. Het zou wel mooi zijn om een keer na 2 tweede plekken te kunnen winnen.
3: De vorige 5 keer won de Sloveen Pogačar de Ronde van Lombardije. Dit jaar rijdt hij niet mee. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor 1-op-1 gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Het parket van Luik onderzoekt een schietincident tijdens de schoolprotesten in Luik gisterenochtend. Twee jonge betogers zouden geraakt zijn door schoten met een luchtgeweer. Eén van hen werd in zijn hand geraakt, de ander ter hoogte van zijn nek. Scholieren kwamen in Luik de voorbije week op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Het liep er meerdere keren uit de hand. In Panama is er een zware aardbeving gebeurd, met een kracht van 7,6. De beving was te voelen in Panama-stad. Daar werden mensen geëvacueerd uit gebouwen. Alle scholen blijven er de rest van de dag gesloten. Het vliegverkeer werd ook even stilgelegd. Hier en daar is er ook schade. En in meerdere provincies is de stroom uitgevallen. Er is nu ook een tsunami-alarm afgekondigd. Voorlopig is er nog geen melding van slachtoffers. En in het voetbal hebben onze Red Flames hun heenwedstrijd van de WK-ronde tegen Polen gewonnen. Het werd 1-0 met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames het terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering komt morgen namiddag opnieuw samen over de begroting, dat schrijft HLN. Premier Bart De Wever zou een nieuwe tabel klaar hebben om aan zijn coalitiepartners voor te stellen. Vandaag zat De Wever al apart samen met zijn vicepremiers voor één-op-één gesprekken. Hij mikt op een akkoord tegen volgende dinsdag. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. Rusland is bereid om diesel te leveren aan de wereldwijde markt. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op sociale media en ook de Russische president Poetin bevestigde het nieuws. Volgens Trump zou Rusland onmiddellijk 300.000 ton leveren. Nochtans zijn er sancties opgelegd aan Rusland over de uitvoer van olie, maar die schrapt de VS nu tijdelijk. Trump wil zo de brandstofprijzen in de VS verlagen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky noemt het een cadeau voor Rusland. Voetbal dan. Onze Red Flames hebben hun heenmatch in de kwalificatieronde voor het WK gewonnen. Het werd 1-0 tegen Polen met een doelpunt van Elena Dont. Dinsdag spelen de Flames de terugmatch in Polen. De 7 beste landen mogen naar het WK. En in de Jupiler Pro League heeft Lommel gewonnen van promovendus SK Beveren met 3-1. Het is voor Beveren de eerste thuisnederlaag in anderhalf jaar. Lommel staat nu 8e met 11 punten. Beveren staat 10e met 9 punten. Vannacht zijn er eerst nog buien, daarna wordt het droger bij minima rond 13 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien en tot 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt, ook dan tot 15 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De buurt van Gent heeft de politie 3 verdachten opgepakt voor een dodelijke schietpartij in het Nederlandse Overasselt, dat meldt de Nederlandse politie. Begin vorige maand trok een groep gewapende mannen door het Nederlandse dorp, waarbij een 51-jarige beveiliger aan een boerderij werd doodgeschoten. Volgens het onderzoek werden de daders geronseld via social media en doelbewust vanuit ons land aangestuurd. De 24-jarige Nederlander die eergisteren probeerde in te rijden op agenten in Heverlee is officieel aangehouden voor poging tot doodslag. De man wilde tijdens een verkeerscontrole met zijn bestelwagen 2 politieagenten omverrijden. De politie kon een van zijn banden lek schieten en de man overmeesteren. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer die beslist over zijn verdere aanhouding. In de buurt van Gerardsbergen heeft de brandweer tijdens een duikoefening 2 zakken met versneden auto-onderdelen uit het water gehaald. Het gaat om een wagen uit de jaren 80 die in kleine stukken is gezaagd. Speurders onderzoeken nu of het hier gaat om resten van een vluchtauto van de bende van Nijvel. Of er effectief een link is met de bloedige overvallen, mocht het verdere onderzoek dat uitwijzen. Panama is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 7,7. De zware klap veroorzaakte grote paniek in Panama's stad. Uit voorzorg zijn alle scholen voor de rest van de dag al dicht. Liggen 2 metrolijnen stil en werd het vliegverkeer onderbroken. Er is inmiddels ook een tsunami-waarschuwing afgekondigd. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat is opvallend, want dat hof is de voormalige werkplek van de kersverse Nobelprijswinnaar voor de vrede, Navi Pillay. Washington biedt vanaf nu alle financiële transacties met het strafhof. Eerder kregen verschillende rechters en aanklagers van het instituut al een inreisverbod voor Amerika. Sport dan, kersvers Europees kampioen Remco Evenepoel start straks als de absolute topfavoriet in de ronde van Lombardije. 6 jaar geleden kwam Evenepoel in diezelfde klassieker nog levensgevaarlijk ten val in een diep ravijn, maar dat trauma heeft hij achter zich gelaten. Zelf mikt hij voluit op de overwinning om zijn succesjaar te bekronen. De Sloveen Pogačar, die de ronde van Lombardije de voorbije 5 keer op zijn naam schreef, start dit jaar niet. We wisselen vandaag opklaringen met wolken af. Nog altijd kans op lokale buien, frisse 15 graden. Morgen zondag starten we zonnig, daarna meer wolkenvelden. En de temperaturen morgen rond 15 graden ook.
4: En wat nu?